0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm schlug Prediger Reimer auf mit dem Buch Amos im Alten Testament, wo wir sagen, dass ein Port von seiner Prophezeiung wird in Erfüllung kommen, um eng von dieser Genodentit, wo wir nun bei ihnen leben. Von der fängt Prediger Reimer an mit dem zweiten Petrusbrief im Neuen Testament und er wird hauptsächlich der Einleitung haben für diesen Brief von der. Ich lade nun weiter alle an, angeschaut zu bleiben in das Programm. Wir wollen sagen, dass das zweite Petrusbrief war sehr praktisch ist für uns nachdächtliche christliche Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein zu jeder Torhörche. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Dies Brief ist von Simon Peter. Das ist uns beschrieben in 2. Petrus, das 1. Kapitel, 1. Vers. Du hast eins, die dit verschmieden wollen, mehr als ein anderes Neue Testament Buch. Evangelische Schiele, trotzdem, hat dies Brief genug geacht, dat wie nicht twivelen brücken, dat Petrus den schrieven deed. Während die eerste jaren in de gemeente, zijn die vraag eerdermal ver, of ze tweede Petrus mag die andere schriften met aansluiten zullen. Eenje nemen tweede Petrus aan, anders meten dat ontzien, nog andere wisten niet waar ze stonden. En mijn onrechten neem ik weinig tijd nog te vragen, wer de Bibel geschreven heeft. Ik zie bekend met de vrouw die Schiele verbrengen, wat tweede Petrus aanbelangt. Wanneer ik dat in betracht neem, zie ik toch zeggen dat Petrus de schrijver is. Daar is genoeg bewijs en alleen van boete dat tweede Petrus een poort van God zijn woord is. En dat is voor mij genoeg. De eerste kerk en de kerken voorders geloofden dat tweede Petrus echt weer. Deze verse nog vertaalde woordelijke vers van dit brief. Daar zijn persoonlijke ervaringen erwähnt, zoals 2 Petrus, dat 1 kapitel, 13 en 14 vers, en dan ook de 16e, wat 18e vers, en dan ook dat 3 kapitel, 1 vers. Dit is voor mij ohne bedinging een bewijs dat dit brief van Simon Petrus hergekomen is. Petrus schreef dit brief ongeveer 66 jaar na Jezus Christus zijn geboort. Bald na dem starf hij als een martier, en dat is aangeduid in 2 Petrus, het eerste kapitel, 13e en 14e vers. Daar zijn opvallende eenlijkheden tussen 2 Petrus en 2 Timotheus. Beide brieven geven een warning op aanspelje weg. Beide apostels stralen de valse leer ver, die in ere tijd de aanvang hadden.

en chantnes en niet bloos aan Jezus die leven, over ook Christus tjana. Valse leer is een poort van ieder geslacht en de geschicht van de vergangenheid en de christelijke gemeente vast. De apostel had door jegen gewoond. God heeft ons ook door zijn woord gewoond. Door is goede rood dat de apostel Johannes ons heeft, wanneer we ons in zijn steed vingen. En in 1. Johannesbrief in dat 4. kapitel, heeft hij ons den weg der gewoond, wie de valse leer onerkennen kennen. En de eerste zes vers wordt hij ons dat erklaren. We moeten de juiste proeven en zo ook die lied die de valse leer brengen. We moeten uitvinden of die werkelijk leren zijn, die van God geschikt zijn. Zonder die besteden dat ze jettelijke leren zijn, zijn niet immer alle acht. Johannes heeft ons de proef hergesteld. Hij zegt, jeder juist die bekend dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bekend, is niet van God. Dat is 1. Johannes 4, 2. en 3. vers. In vlees gekomen is. Wat is met dit met een gesloten? De Bijbel zegt, er zijn meerdere dingen die wichtig zijn. Door is eerstens dat Jezus van een jonkvrouw geboren werd. Dat meent dat Jezus God is. Maar hij is als een mens van hemel gekomen. Hij had niet een zinde natuur. Hij weer een mens en alle wij buiten zind. Met menselijke feilingen, zoals honger, daarstig zijn, meid worden, getest worden, zorgen hebben en veel meer. Weer hij goed bekend. Maar zind had hij China. Dit is in Hebreeën 4, 15 en Lucas 2, 51 bij 52 klaargemaakt. En dit wordt gezegd, dan wie haar niet een hoge priester, die niet metlieden kan met onze zwakheden, zentemol hij in allem kracht zo is verzacht worden, als wie zijn, over ohne zin. En dan in Lucas, hij jinkt met aan en Nazareth, en wie aan onje doen. Ober zijn moeder neemt al die zaken toe hoort. En Jezus was hem alle, en wijsheid, en God en mensen hadden gevallen aan hem. Andere schriften stellen dat zelf het weer. Galater 4, de 4e en 5e vers, Lucas de 2e kapitel 4e en 6e vers, en ook de 10e en 12e vers. En wieder, niet bloos in je geboort ohne die zinde natuur, maar Jezus leeft en leven dat zindloos weer. Hebreeën 7, 24 bij 27, en dan ook Matthäus 3, 16 en 17, en dat 17e kapitel de 5e en 6e vers. Zo'n zindloos het leven, moet dat mogelijk dat Jezus zijn leven als een opfer geven kon. Hij starf op een kreet aan zijn zind te betalen. Johannes 1, 29. In Hebreeën, dat 10e kapitel, de 11e en 14e vers, lees we dit. Aan een hand staat de priester dag voor dag en denkt. Een opfer voorken dezelfde slachtoffer, die niemand kennen, die zijn wegnemen. Maar aan de andere hand, deze, heeft een opfer voor zijn gebracht en heeft zich voor immer doorgezet tot God zijn rechterhand. Een lood van door bij zijn vriend, aan zelen toen een voetbank gemaakt worden. Dan derg een opfer heeft hij die geheiligd worden voor immer, volkomen gemaakt. Dat loon dat de zin toont als de dood. Jezus heeft zijn leven handgegeven, welliglich, en heeft den loon betoeld, en heeft de dodes strijd gewonnen. Zo zegt de schrift in Rema 6, 23, in Johannes 10, 17, 18, zo wordt het gezegd. Dan dat loon dat de zin toont als de dood, over God zijn gehoofd als dat eeuwig leven der Jezus Christus, ons Heer. En aan Johannes 10, daarom heeft mijn vader mijn leven, wil ik mijn leven handleid dat ik dat water opneem. Tienen neemt dat van mij weg, maar ik leid dat uit mijzelf doel. Ik heb de volmacht dat hand te leiden, en ik heb de volmacht dat water op te nemen. Dit bevel heb ik gekregen van mijn vader. In Hebreeën 2, 14 bij 15 is dat zelf weer vergesteld. Wieder, hij kon niet am grof blijven, hij moest opstonen. Hij is de levende heiland. Hij kan nu eeuwig leven geven te alle die aan hem leven. Johannes 3, 16.

2 Petrus 1:19 en vi har dat profetische woord nach Zachara. Als besitst du, mijn vriend, dat christelijke leven is veel meer als een geboorte, dat is een valse, een ontwikkeling. De sleutel tot dit brief is de laatste vers. O bewust en ons Heren, Heiland Jezus Christus, ziene genood en erkentnis. Aan je heer, alle heerlijkheid. Amen. Dat is 2 Petrus 3:18. Wat is gemeend met een Christus valse? Valse als een persoon is veel meer als bloos kerpelijk valse. We moeten ook een benemen en denken valse. Een korse mens die 32 jaar oud is, zal zich niet als een 2-jarige kind verhouden. Je zonder lied worden in alle weg opgeboet. Dat is ook zo met een Christ. We leren jettelijk te denken wanneer we God zijn woord studeren. In Rijmer, de 12e kapitel, de 2e vers, zegt Paulus dat onze gedanken worden niet gemaakt wanneer de Heilige Geest in ons regeert. Dat is niet mogelijk slechte gedanken weg te houden. Oba, we kunnen ons terugdrachten van slechte woorden doen. Behold, dat gedanken worden zich schließlich nog woorden wengen. Onder twijfel moet we in ons benemen opwassen. De Heer Jezus moet wat we doen en wat we zeggen lenken. Dat is Colosser 3:17. Dat niet het leven dat Christus ons geeft heeft, wordt alles anders wanneer we ons arm gans aangeven. Ik dank de Heer zeer dat veel lied zich bekeerd had door mijn dienstamt. Ze hebben God zijn woord geheerd. Maar werkelijk, am Anfang weer mijn zin dat ik de Christen God zijn woord wil onrechten. Mijn arbeid besteedt in de Christen van de biblische maal een echte geestelijke noring te geven. Mijn vriend, je wordt niemals voor God leven in deze donkere dag, wanneer je God zijn woord niet leren worden. Dat is de Petrus thema. Petrus brugt je wisse weer en bij brief. Dat woord christelijk en dat woord geloven. Maar dat woord kentnis is in deze brief uitbenemend en wordt eermaal in verschillende wegen gebruikt. Valse leren zeiden ze hadden bijzondere kentnis van verstorkene herkomsten. Jezus Christus kentnis, zei Petrus, is echte kentnis. Ik wil die eenvoudiglicht des brief nu afdelen en deze punten brukken om de waarheid ver te brengen. En dit is slecht niet bijzonder interessant, maar dat is voor zonen die gelijke aan te delen, dat ze weten hoe ze zijn, is dit wichtig. Eerstens, een aanhang christelijke genood brengt verzekering, dat is de eerste 14 vers en dat eerste kapitel. De volle erkentnis van God en van Jezus, ons Heer, is de grond op hun christelijke karakter geboet is. Dan tweedens, de Heilige Schrift volmacht is bewijs van bevoordigde woordzijing. 2 Petrus 1:15-21. De Heilige Schrift geeft licht dat we in donkere dag acht geven kennen. Dan derdens, valse leer die de valse leren in hen gebracht ha, 2 kapitel 1:22 vers. De kerk moet zich tegen valse leren heiden, nicht valse profeten. Vierdens, de staling aanbelangt Jezus Christus in terugkomen. Een proef. De valse leren, dat 3 kapitel 1:5 vers. Vijftens, voor de welt en God zijn plan. 3 kapitel 5:13 vers. Eerstens, de welt voorbij, 15:6 vers. De welt vandoor, 7:12 vers. En dat 3 kapitel. En dan de welt en de toekomst, 13 vers. En dan zaastens een vermoning voor wat we leven. En dat is het 3 kapitel, 14:18 vers. God zijn programma verstonen. Is een drief en kentnis van en de Heiland Jezus Christus te wassen. Nu het eerste kapitel. En dat thema is een aanhang christelijke genoot, jeft verzekering, volmacht van de Heilige Schrift bewijst dat het van woordzijn bevoordigd is. Zoals ik voor de Heer zei, dit wonderschöne brief van de Apostel Petrus is zijn laatste woord aan den die leefde, eer hij op een kruis gestorven wordt. Hij wordt het Christen worden van een fehler dat komen wordt, besonders de valse leer met mank de leren. Petrus verzekert er geloof verstandhaft
en de heilige schrift te brengen. Met zo'n grond worden de christen jegen den storm ne schuling hebben. En de eerste 14 versen in dit kapitel worden we de volle erkenntnis van Jezus Christus ans Heer beobachten. De grond is voor christelijke karakter geboet wordt. Nu een aanhang christelijke genoot brengt verzekering. 2 Petrus, het eerste kapitel, de eerste vers. Simon Petrus, Jezus Christus ziens geloof en apostel, on den de met aan stoop, den zelfje wertvolle geloven je krijgen ha, derg ans God en Heiland, Jezus Christus ziens gerechtigheid. Wanneer we nu dat woord christelijk komen, en den eerste vers, dan moet we aanerkennen dat dat een Petrus woord is. Hij heeft dat woord meermaal gebruikt in zijn eerste brief. Hij is de enige schriftschrijver die dit woord zo gebruikt. Dit is zo als wanneer we een handschrift zijn. Wanneer we dat woord kerstelijk hier zijn, dan zullen we Petrus zijn onderschrift beobachten. De tweede brief hangt aan met de woord Simon Petrus. En zijn eerste brief gebruikt hij maar Petrus. En zijn geboort weer zijn naam Simon. De Heer Jezus geeft aan de naam Petrus, dat heet een steen. Beide namen worden gebruikt in dit brief. Simon is een zwakke naam. Petrus is een sterke naam. Zwak en sterk is hij beides geweest. Maar als hij nu een brief schrijft, kan hij ons zeggen zijn, hij is nu een krachtige mens. Een mens die wegen zijn geloven op een kruis gestorven wordt. Hij zegt nu Simon Petrus, Jezus Christus, zijn geloof en apostel. Dat woord geloof bedient een gevangenis geloof. En natuurlijk heeft hij zich niet aan. Hij bewees zich zo als een gevangenis geloof, ook een apostel, dat is in de volmacht. Hij zegt over niet de enige apostel, hij is bloos een, maar de andere. Wer had dat recht, een apostel te zijn? Am Anfang werden bloos de man apostel, die Jezus geroepen had. Die moest het zij zijn van Jezus in de aperstoning. Apostelgeschichte 1:22. Deze apostel had de verantwoordelijkheid de waarheid van Jezus te bewaren en andere daarin onrechten. Met enje sloten door met wie zijn leer, zijn leven, zijn dood en zijn aperstoning. Deze apostel had ook de vlecht de grond van de kerk handelijen. De grond kan bloos Jezus Christus zijn, 1 Korinther 3, 11-4.

Van hy dat woord geloof gebruikt, heeft hij de ganse waarheid dat evangelium en zijn. Dat is zo als van hij zegt, je had de waarheid te krijgen, nu is dat je een oplog wat je door met doen. Wat heb je door met doen? Van de Heilige Geest de waarheid van God zijn woord klaar maakt, dan moet we ons dat aanwenden. We moeten gehoorzaam zijn, dan wordt ons leven ook anders. Daar zijn enige die sterk calvinistisch gezinnen zijn, die zeggen dat een mens moet uitgewild zijn eer hij kan zelig worden, en dat de geloofwaarheid God aan ook gegeeft. Zum deel neem ik dat aan, maar ik leef de oorzaak waarom enige lieden niet Christen zijn, is en God zijn woord klaar gemaakt. Bemoeit die 2 Korinther, dat derde kapitel, 15 en 16 vers. Aber bei des Dach, wann Moses gelesen wird, liegt dort Schleier ab er hört. Aber wann er hört sich zum Herr bekehrt, dann ist dort Schleier weggenommen. Dort sagt, wann dort hört zum Herr bekehrt ist, dann wird dort Schleier weggenommen. Mein Freund, wann du von dort nicht ein Christ bist, sei nicht, dass du dort nicht begreifen kannst. Wor hofft ich? Dort ist möglich, dass dein Hort voll Sinn ist. Wann dein Hort sich nur dem Herr lehnen wird, dann wird er dort Schleier wegnehmen. Wann einmal du reit bist, ist Gott auch reit. Und er wird dir raden. Dort ist nicht Gott sein Wille, dort irgendwer ankommen soll. Von dort ist die Botschaft, wer einmal will, kann kommen, und Gott hat diese Welt so leif gehört, dat hij zijn enige zin heeft dat alle die aan hem leven niet verloren gaan over dat eeuwig leven hebben, dat Johannes 3:16. Je leven is alles wat God van die verlangt. Hij wordt niet verlangen dat du die eerste reine zoust eer du naar Jezus kanst komen. Hij wordt die reine wanneer du eerst met hem bist. Dan zegt hij die met ons toep denzelfde wertvolle geloven je krijgen ha. Woe? Na der ich ans Götten Heiland, Jesus Christus, seine Gerechtigkeit. Dit ist die Gerechtigkeit, die Gott ans jeft, wann wir Jesus annehmen als Heiland. Seh mal, Jesus nimmt nicht bloß unsere Sinn weg, er rechnet auch ans seine Gerechtigkeit zu. Wir sind nicht als Verbrecher, die weiter losgelotet sind. Wir haben mit Gott eine Einstellung. Die Einstellung ist in Christus. Wir sind aus der Leifste angenommen, das ist wunderbar. Denselbe wertvolle Glaube. Wie hat eine Idee, wie viele andere Lied in dieser Welt in Jesus Christus leben und selig sind? Simon Peter schrift hier zu den Christen, die in anderen Städten in dieser Welt leben. Dieser Lied hat denselbe Glaube, den er hat. Das ist nun auch so. Das kann uns ein großer Trost sein. Christen fehlen tot hier, dat ze ganz alleen zijn. Dit is besonders zo, wenn ze verstreit zijn, een andere lied spat maken, en aan vervolgd wordt, wie ze Christen zijn. En zo'n tijd moet een Christ behouden, dat hij niet alleen is. Er zijn veel anderen in deze wereld, die aan Jezus geleefd ha, en die verzeihung van ere zin, hij beleefd. Dit zal voor die en mij ondersteuning zijn, wann we der schwere tijden komen. Wann veel Christen ook een andere spraak ha, oder van een andere kalier hut zijn, ha die dag dezelfde geloven. We zijn alle Godzine Tjinge, Godzine Familie, wie's wie waarde geboren zijn. Johannes 1:12. Nu meer dat nächste Mal, wat aan Gottes zegen, mijn vriend.

Ja, vroeger met zakken bestreken. Een politische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op die vragen en te gronden wat je aan het tuin hebt. In even jonge vraag ben je heel erg mee vandaag met Peter Boitman.

Vo det got menschen wählen? Warum det got einzige menschen wählen für einzige Städten, für einzige Amten? Warum en wort kickt got no? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mi nomen es Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat du van deel harkendest. Van deel waar we afhangen met de geschicht van David. David is een godsjong en God wilt aan. Waarom wilt God aan? En wat kan we door de leren ween waar God kicken dat, voor wem hij willen dat? En van deel bijzonders voor ons in 2026, praktisch voor ons, wat zullen we nu kicken? We hebben die harkendes Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Hine States oder Canada, Deutschland, dankschön für harken. Ik wens die Gott segen. Ik wens du wirst je segend en je treust, zum sein, wo Gott die sit, wat Gott noch kicken dat, en verstoenen, wo Gott sit.

Ik vreem me dat u van deel waar hebt en je schuld dat we van deel waar kennen wat met u met deel. Ik vreem me ook zeer dat ik dat hier van deel buiten kan doen. Dat is de kozijnen. Er zijn een paar zinnen reine bleden komen eruit. Nu is het fijn warm geworden hier. Nu wel we in Canada mal buiten zijn en we vrij ons blijven zeer dat we dat kennen, dat is dit doen. Er zijn zoveel timers wat we kennen over reden. En wanneer je een timer hebt wat je wilde willen dat ik over reden deed, en of ik dat kon doen met Gods in je nood, dat wil ik hierin doen. Ze schreef ons best aan en dan wil we weten of dat schaffen dat er niet, of je het kennen of niet. Van deel mocht ik jullie maar aanreden wanneer de ene die om hemelen gaan. We hebben iemand aan je gevraagd, waar is dat met de die wat om hemelen gaat? Waar is dat? Waarom is dat niet deine, niet kleine der? Waarom is dat de schwarze nengone? Hast du die vielleicht mal gefragt, wie dat da mit ganz steht? Jesus sagt zu uns, ich sehe der. Das ist sehr einfach. Ich sehe der im Himmel. Wisst ihr dat? Jesus sagt zu uns, wer mi wird noch folgen, wer mi wird deine, der wird durch meine der ich gehen. Ich sehe der. Ich sehe die Vergebung der Sünde. Das ist nicht die Prediger in der Kirche. En dat is ook niet de Janssen wat die door verzet eens wordt enverbeelden. Er zijn zoveel religieuze groepen in de wereld. Zoveel geloven. Dat zij dat alle rechten doen in hand. En dat zij de rechten zijn. Ik kan je plus zeggen. Mij ruipt een aan een paar deel twee. En dat is een vrouw. Deze vrouw, die vroeg me of zij maar kunnen bibelvers voor mij lezen. Die kon me zeer knap en probeert plotisch. Nou, wat ik me eenmaal aan wie dat weer. Die weer van de Jehova zeugen. En ik zei haar, hoor je maar, du hast einen ongetroffen wat het evangelium van Jezus weer brengen deed. Ik broek dit niet. Ik broek dat niet wat du ons leren was, wens ik weet wat dat is met. Dat zijn falsche profeten. En dat je hebt zo vele van die. Zo vele falsche profeten die wel ons wat aanbeelden komen. En ik mocht je plus zeggen, de enige weg, dat ik de ene der, dat ik de der wat de Bibel zegt, dat is de Jezus. Jezus is de der. En Jezus zegt ons ook, daar worden we maar een paar door de ik gaan. Wens de meeste mensen willen gewoon niet, dat ik dat schwore de ik gaan. Die willen plus alles leicht gaan. Dat is op een bruidenweg naar de hel. Dat is op een bruidenweg, waar ook alle andere religieuze mensen zijn. Die zei die, vielleicht würde die Jesus benehmen, all dort. Jesus sagt, komm mit deinen Sinn nur mir. Ich sehe für deinen Sinn um Krieg zu sterben. Ich sehe den der im Himmel. Ich sehe den Jansja. Ich sehe den Gott, wo dir Räuber haft. Da wäre es so wichtig, dass du eigentlich glaubst, dass wir die einzige Rechte sind. Wir sind gleich recht. Jesus ist recht. Und er macht uns, dass wir an deine Nachfolge. Und dann sagt er hier, ich möchte ein bisschen lesen hier. Jesus ist die Tür zum Himmel. Jesus ist der zum Himmel. Nur wenige gehen auf dem schmalen Weg, aber viele auf dem breiten Weg. Dort gibt es so viele Entscheidungen, die du in deinem Leben tun kannst. Zum Beispiel, wenn wir noch an die Kirche fahren und wenn wir da bloß fromme Menschen sind, um Sünder vermehrt, wie glaubst du, dass dort die Worte im Himmel bringen? Dat helpt je niet. Eerstens moet best u bloos dat je nood geraakt worden, zodat we ons niet pochen gaan dat we wat rechtig gedaan hebben en dat we goede mensen zijn. We zijn geen goede mensen. We zijn bloos goed wanneer Jezus in ons hart wonen deed, wanneer hij onze zonde opwassen deed, wanneer hij ons vrij maken deed van de slaverij der zonde. Zou die smak? Best u niet ook vreugde te houden? En wanneer je dat nog niet

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

2 Petrus 1:19 en vi har dat profetische woord nach Zachara. Als besitst du, mijn vriend, dat christelijke leven is veel meer als een geboorte. Dat is een valse, een ontwikkeling. De sleutel tot dit brief is de laatste vers. O bewust en ons Heren, Heiland Jezus Christus, zijne genoed en erkentnis. Aan je heer, alle heerlijkheid. Amen. Dat is 2 Petrus 3:18. Wat is gemeend met een Christus valse? Valse als een persoon is veel meer als bloos kerpelijk valse. We moeten ook een benemen en denken valse. Een korser mens die 32 jaar oud is, zal zich niet als een 2-jarige kind verhouden. Je zonder lied worden in alle wegen opgeboet. Dat is ook zo met een Christ. We leren jettelijk te denken wanneer we God zijn woord studeren. In Rijmer, de 12e kapitel, 2e vers, zegt Paulus dat onze gedanken worden niet gemaakt wanneer de Heilige Geest in ons regeert. Dat is niet mogelijk slechte gedanken weg te houden. Oba, we kunnen ons terugtrekken van slechte woorden doen. Behold, dat gedanken worden zich schließlich nog woorden wengen. Ohne twijfel moeten we in ons benemen opwassen. De Heer Jezus moet wat we doen en wat we zeggen lenken. Dat is Colossa 3:17. Dat niet het leven dat Christus ons gegeven heeft, wordt alles anders wanneer we ons arm gans aangeven. Ik dank de Heer zeer dat veel lied zich bekeerd had door mijn dienstamt. Ze hebben God zijn woord gehoord, maar werkelijk am Anfang weer mijn zin dat ik de Christen God zijn woord wil onderrichten. Mijn arbeid besteedt in de Christen van de biblische maal een echte geestelijke nodiging te geven. Mijn vriend, je wordt niemals voor God leven in deze donkere dag, wanneer je God zijn woord niet leren worden. Dat is de Petrus thema. Petrus brugt gewisse woord en beide brief. Dat woord christelijk en dat woord geloven. Maar dat woord kentnis is in deze brief uitbenemend en wordt eenmaal in verschillende wegen gebruikt. Valse leren zeiden ze hadden bijzondere kentnis van verstorkene herkomsten. Jezus Christus kentnis, zegt Petrus, is echte kentnis. Ik wil die eenvoudigheid des brief nu afdelen en deze punten brukken om de waarheid ver te brengen. En dit is slechts niet bijzonder interessant, maar dat is voor zonen die gelijke aan te delen, dat ze weten hoe ze zijn, is dit wichtig. Eerstens, een aanhang christelijke genoot brengt verzekering, dat is de eerste 14 vers en dat eerste kapitel. De volle erkentnis van God en van Jezus, ons Heer, is de grond op hun christelijke karakter geboet is. Dan tweedens, de heilige schrift volmacht is bewijs van bevoordigde woorzaaiing. 2 Petrus 1:15-21. De heilige schrift geeft licht dat we in donkere dag acht geven kennen. Dan derdens, valse leer die de valse leren in hen gebracht ha, 2 kapitel 1:22 vers. De kerk moet zich tegen valse leren heiden, nicht valse profeten. Viertens, de staling aanbelangt Jezus Christus in terugkomen. Een proef. De valse leren, dat 3 kapitel 1:5 vers. Vijftens, voor de welt en God zijn plan. 3 kapitel 5:13 vers. Eerstens, de welt voorbij, 5:6 vers. De welt vandoor, 7:12 vers. En dat 3 kapitel. En dan de welt en de toekomst, 13 vers. En dan zastens een vermoning voor wat we leven. En dat is het 3 kapitel, 14:18 vers. God zijn programma verstonen. Is een drief en kentnis van en de heiland Jezus Christus te wassen. Nu het eerste kapitel. En dat thema is een aanhang christelijke genoot, geeft verzekering, volmacht van de heilige schrift bewijst dat het van woorzaaiing bevoordigd is. Zoals ik van de Heer zei, dit wonderschöne brief van de apostel Petrus is zijn laatste woord aan den die leefde, eer hij op een kruis gestorven wordt. Hij wordt het Christen worden van een fehler dat komen wordt, besonders de valse leer met mank de leren. Petrus verzekert er geloof verstandhaft
en de heilige schrift te brengen. Met zo'n grond worden de christen jegen den storm ne schuling hebben. En de eerste 14 versen in dit kapitel worden we de volle erkenntnis van Jezus Christus ans Heer beobachten. De grond is voor christelijke karakter geboet wordt. Nu een aanhang christelijke genoot brengt verzekering. 2 Petrus, het eerste kapitel, de eerste vers. Simon Petrus, Jezus Christus ziens geloof en apostel, on den de met aan stoop, den zelf je wertvolle geloof je krijgen ha, derg ans God en Heiland, Jezus Christus ziens gerechtigheid. Wanneer we nu dat woord christelijk komen, en in eerste vers, dan moet we aanerkennen dat dat een Petrus woord is. Hij heeft dat woord meerdermaal gebruikt in zijn eerste brief. Hij is de enige schriftschrijver die dit woord zo gebruikt. Dit is zo als wanneer we een handschrift zijn. Wanneer we dat woord christelijk hier zijn, dan heb ik Petrus zijn onderschrift beobacht. Dit tweede brief hangt aan met de woord Simon Petrus. En zijn eerste brief gebruikt hij maar Petrus. En zijn geboorte weer zijn naam Simon. De Heer Jezus geeft aan de nomen Petrus, dat heet een steen. Beide nomen worden gebruikt in dit brief. Simon is een zwakke nomen. Petrus is een sterke nomen. Zwak en sterk is hij beides geweest. Maar als hij nu een brief schrijft, kan hij ons zeggen zijn, hij is nu een krachtige mens. Een mens die wegen zijn geloven op een kruis gestorven wordt. Hij zegt Simon Petrus, Jezus Christus, zijn geloof en apostel. Dat woord geloof bedient een gevangenis geloof. En natuurlijk heeft hij zich niet aan. Hij bewees zich zo als een gevangenis geloof, ook een apostel, dat is een volmacht. Hij zegt over niet de enige apostel, hij is bloos een, maar de andere. Wer had dat recht, een apostel te zijn? Am Anfang werden bloos de man apostel, die Jezus geroepen had. Die moest het zij zijn van Jezus in de aperstoning. Apostelgeschichte 1, 22. Deze apostel had de verantwoordelijkheid de waarheid van Jezus te bewaren en andere daarin onrechten. Met enje sloten door met wie zijn leer, zijn leven, zijn dood en zijn aperstoning. Deze apostel had ook de vlecht de grond van de kerk hand te leiden. De grond kan bloos Jezus Christus zijn, 1 Korinther 3, 11 de vers. Wils de Bijbel nu volstandig is, brukt de kerk de apostel niet langer. Alle Christen zijn Jezus in een navolger, zijn jinger. Jezus had zijn jinger als zeggen en de ganze wereld geschikt. Apostelgeschichte 1, 8 de vers. En deze arbeid moet wie vliesig en trouw zijn. En den die met aanstoopt, denzelfde wertvolle geloof je krijgen. Wat hij hier zegt, is zeer wunderschön. Ik leef aan hij dat woord geloof gebruikt, heeft hij de ganze waarheid, dat evangelium, en zijn. Dat is zo als wanneer hij zegt, je had de waarheid gekregen. Nu is dat je een oplog, wat je daarmee doet. Wat kan je daarmee doen? Wanneer de Heilige Geest de waarheid van God zijn woord klaarmaakt, dan moet we ons dat aanwenden. We moeten gehoorzaam zijn, dan wordt ons leven ook anders. Dat zijn enige die sterk calvinistisch gezinnen zijn, die zeggen dat een mens moet uitgewild zijn, eer hij kan zelig worden, en dat de geloven heeft God aan ook gegeven. Zum deel neem ik dat aan, maar ik leef de oorzaak, waarom enige lieden niet Christen zijn, is en God zijn woord klaargemaakt. Bemoeit die 2 Korinther, dat derde kapitel, 15 en 16 vers. Ober bij dit dag, wanneer Moses geleest wordt, ligt dat schleier op er hoort. Ober wanneer er hoort zich tot Heer bekeert, dan is dat schleier weggenomen. Dat zegt, wanneer dat hoort tot Heer bekeert is, dan wordt dat schleier weggenomen. Mijn vriend, wanneer du vandaag nicht een Christ bist, sei nicht. Dat du dat nicht begrijpen kannst. Waarhaftig, dat is mogelijk dat dein hart vol zin is. Wann dein hart zich nur dem Herr lehnen wordt, dan wordt hij dat schleier wegnemen.
Want Emma doet rijd best, as God ook rijd. En hij wordt die rade. Dat is niet God zijn welle, dat iedereen weer aankomen zal. Vandaag is de boodschap, waar Emma wel kan komen, en God heeft deze welt zo leef gehad, dat hij zijn enige zin heeft dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan, over dat eeuwig leven hebben, dat Johannes 3, 16. Je leven is alles wat God van die verlangt. Hij wordt niet verlangen dat du die eerste reine zult, eer du naar Jezus kanst komen. Hij wordt die reine, want du eerst met hem bist. Dan zegt hij die met ons toop denzelfde wertvolle geloven je kregen ha. Woe? Na dek ons God in Heiland, Jezus Christus, zijn gerechtigheid. Dit is de gerechtigheid die God ons geeft, want we Jezus aannemen als Heiland. Zeg maar. Jezus neemt niet bloos onze zin weg, hij rekent ook ons zijn gerechtigheid toe. We zijn niet als verbreker die waardeloos geloten zijn. We hebben met God een aanstelling. De aanstelling is in Christus. We zijn als de leefste aangenomen, dat is wonderbaar. Dezelfde wertvolle geloven. We hebben geen idee hoeveel andere lied in deze wereld en Jezus Christus leven en zelig zijn. Simon Peter schrift hier door de christen die in andere steden in deze wereld leefde. Deze lied hadden dezelfde geloven die hij had. Dat is nu ook zo. Dat kan ons een grote troost zijn. Christen velen tot hier dat ze ganz alleen zijn. Dit is bijzonder zo, want ze verstrijd zijn en andere lied spot maken en aan vervolgd wordt wie ze christen zijn. En zo'n tijd moet een christen behouden dat hij niet alleen is. Er zijn veel anderen in deze wereld die aan Jezus geleefd hebben en de verzeiing van ere zin hij beleefd. Dit zal voor die en mij onderstetting zijn, wanneer we der zware tijden komen. Want veel christen ook een andere spraak hebben, of van een andere kleur hoed zijn, hadden die dag dezelfde geloven. We zijn alle God zijn kinderen, God zijn familie, wils wie waarde geboren zijn. Johannes 1:12. Nu mij dat nächste Mal, wat aan Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstund het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotietje mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Heer is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Ja, vroeger met zakken bestrijden. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op die vragen en te gronden wat je aan het tisch hebt. In even jonge vraag ben je heel erg mee vandaag met Peter Boitman.

Mie dem Anzolven, dem Akt, die Wiesen war. En Samuel deit, wat de Herr am seet, en als hij naar Bethlehem kwam, kwamen de stolzvoerers naar hem uit angst. Ze vroegen hem als hij vredelijk naar hem kwam, en hij zei: Jo, ik wil een abfam merken voor hem Herrn. Merk je het rein, en dan eet je dat abfammol met mij taup. En hij lood Isaï en zijn zeens aan, en zachte nou dat die zich rein merken, dat ze kunnen te dat abfammol komen. Als die dan kwamen, en hij dan Eliab zag, zei Samuel te zichzelf: Dij, wem de Heer je zal wel hebben, staat nu zeker voor mij. En de Heer zei te hem: Recht die nicht nu wo am dort laat, or er doen over groot hij je wassen is. Deze heb ik te zien gezet. De Heer recht nicht zo als de mens staat. Een mens zit wo einer van de buiten laat, aber de Heer kijkt naar het hoort. Dan roept Isaï den Abinadab. Dort de Herr Samuel kam, en hij zei: De Herr heeft diesen ook niet gewählt. Dan leidt Isaï Shama verkomen, en hij zei: De Herr heeft diesen ook niet gewählt. En Isaï leidt zeven van zijn zeens voor Samuel komen, maar hij zei: De Herr heeft ook niet gewählt. En Samuel zei te Isaï: Zendt dit al die zeens? En Isaï zei: Doe es nog ons jüngster David. Dat het schoop heiden. En Samuel zei te Isaï: Schek to han, dat die her kemt. We worden ons nicht han zaten, eier die es her gekomen. En hij schek to han en leidt hem komen. De jüngste wie roodlich en houd dagen eeuwen, am leidt dat schmak. En de haar zei te Samuel: Nu sto op, en zolf dem aan. Dit is de rechter. En Samuel neemt dem hoorn met dem oil en zalf David to aan, als hij door mank zijn breider weer. En dem Herrn zijn juist bewijs en de kroft op David van dem dag aan. En Samuel jink trig no rama. So, we zijn hier wo God welen dat. We willen opvangen met wo God welen dat. Ver David wist wat passieren deed. Ver Saul wist wat passieren deed. Ver Israel wist wat passieren deed. God deed welen. We zijn dat in vers 1. De Heer die zegt te Samuel: Samuel, wo lang wirst du even Saul treuren? Hij zegt: Ik heb mij besloten dat een van de zeens zal koning zijn van Isaï. En in vers 12 zegt God aan de jüngste: Dit kraakt hij nu stu op en zalf dem aan. In vers 13 dat Samuel deed het. Hij zalft David donen. Hij wie mank zijn breider. En hem Herrn zijn juist bewijs ik een kroft op David van den dag aan. Nu, David wist niet, voor deze moment, dat zijn leven woord voor immer geënderd zijn. Hij had geen droom dat hij een dag woord koning zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kon hoop spelen. Hij wie de laatste van zijn voeren zijn zeens. Zijn voeren, doch weinig van hem als al de anderen. Nu, we denken vielleicht zo, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van jou, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de geestelijke wereld, wat du en ik niet zijn. God schafft in plan dat du koos aan deinen. Dat du koos zijn rekbien. Hij heeft wat besonderd voor die wereld. En vielleicht weet du dat nog niet. Hier zijn we de geschicht van David. De dag wat God kwam naar Samuel, hij deed vielleicht schoophouden. Vielleicht deed hij met een lijf feiten. Vielleicht speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilt. En van God wil en dat God vraagt keinem verrood. Zijn we dat in de Bijbel? God vraagt niet Samuel, den profeet, die hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester, niet de andere priester, wie woorden gouden koning zijn. God weet wie hij wil welen, en wen hij God als kon hij ook welen. En wen God welen dat hij dit voor het land Israël, voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wilt, zijn verarmd te brokken, zijn rijk te bieden. Velken die geloven dat God wilt een persoon voor ons, en wie willen hij zo nutzbaar zijn voor ons,
Wie soll das?

wat wie wollen haben. Aber Gott wählt, wer er will, für sein Königreich, kriegt es heute in Davids Leben. Gott will in Mann und sein Wort zum seinen Menschen leiden. 2. Korinther 10, Vers 18 sagt uns dit, für nicht der, was sich selbst viel denken, dat, wählt Gott, aber wer Gott wählen, dat ist der. So wie sein Gott wählt. Und der zweite, was wir sein, ist einzige gleiche nicht, wer Gott wählen, dat. Wenn du Vers 2, 3 und 4 lesen lässt, dann sei wie, dass Saul, wie Samuel man Apostel dort ab einmal war, er dort zu hören kriegen. Heißt Angst, dort wenn Saul dort was zu hören kriegen, dann ab einmal wird Samuel dort gemerkt worden. Vers 2 sagt, wenn Saul dort was hören, er wird mich dort merken. Samuel wie Angst, dort Saul wird am dort merken. Nu in deze deel, de König wird proven in seine Macht te blijven in Kraft als König, solange es hij kon. Hij wird Menschen dood merken, wat hij dacht kunnen König worden. Einzimmel, mir kei seine ene Sehns dood, dat hij länger König kon zijn. Wie zijn dit in de Geschichte van Jezus, en wo Herodes de König, al de kinger 2 jaren jinger, dood merk, wenn hij hierdoor wie een König geboren. De Menschen, wat in Kraft zijn, er han een hohe Position, die kan op einmal voll Hochmut zijn en denken, dat haft te doen met mij, en die doen nicht Gott zien woord mij erfolgen. Dit krijg voor de König Saul weer. En wanneer deze Menschen op einmal denken, zo Gott haft hem gewählt en dem wel ik te nischt merken, dan proven die jen dat te fetten. Nu, wenn wir da an denken, irgendein Tiet, wenn wir op einmal in die Stede zijn, wo wir Autorität haben, dort ist Gott, wie uns da haft han gedoen, en hij kon dat ook weich nemen, en een andere door han zaten, krijgt es aan passend laat. We hebben zeker zijn, wie zijn gehoorzaam, wie folgen zijn woord. En dan steht dort, wie proeven aan onze autoriteit vast te houden, we hebben mensen reut merken, tem leider zijn, hinge ons. We hebben immer kicken, wer wird de nächste leider zijn, wer kunnen de nächste Prediger oder Diakoner, Jugendlehrer, wird immer das erst. Wer will Gott für uns sein, dass wir so eine Menschen reut merken? Entsteht, dass Eckos und Lehrer durch jeden Fäden da. Gott wählt ein einziger gleichen nicht, wie Gott wählen wird. Wenn er Autorität kann, ab einmal nicht da sein. Das nächste, Menschen sein anders als Gott dort. Wie seinen uns tags forsch saß. Aus die dann kämen und heute in Eliab sag, seht Samuel zu sich selbst, die, wem die Haare gesolft will haben, steht nun sicher verarm. Dann läut Isai Shama verkommt. Und er seht, der Herr hat diesen noch nicht gewählt. Er läut die 7 Sehens von Samuel verkommt. Der Herr hat auch nicht diesen gewählt. Und dann ist du noch der Jüngste. So, in der Zeit wird es sehr wichtig, wer das Älteste sehen wir. Der hat das höchste Amt, der wird der Lehrer, der wie der Mann. Der hat immer das wichtigste Arbeit. Und David, seine Familie, seine Brüder waren auch krank so sein gewasst. Und hei wie das Jüngste, hei der Schub heiden. Wenn wir die Geschichte von Josef kennen, Josef hat auch krank selbst ihr Problem. Hei wie ein von den jüngsten Brüdern und seine Brüder hat einen Hut verarmt. Der Vater von Isai, als Vater von der Familie, der wie auch erreicht, wer hei doch Gott wird wählen. Hij bracht zijn zeens naar een profeet krak in de ree, no dat hij dacht, die woorden gewählt zijn. Nu dat kan zijn van de älsten naar de jüngsten, aber dat wie wat hij dacht, wer hij dacht, zal gewählt zijn. En David, wie het niet door. Yes, Isai, horam, het niet geroopt om opfern met zijn familie. Aber denk dan aan deze geschicht. Dit boordat niet, wenn Gott wählt, wer hij wil. Waar nog andere gedanken haan, of andere meningen haan. Ik denk eens eenmaal, we zijn zo bezorgd wat voor andere mensen zijn. Ober God wilt, wer deinen dat, woer die deinen dat, waar die deinen dat, en wo die deinen dat. David kon zijn de laatste, wat wie woorden haan gewählt als de koning van Israël. Hij wie de laatste van zijn ene familie, wat zijn voorraad woorden haan gewählt. En daarnaar borde dat alle nuscht, wen Gott sieht. Menschen kicken von Bieten. Aber Gott
zit wat onder het. En dat brengt ons naar ons laatste punt. God zit tot God. Vers 7. En de Heere zit aan, recht die nicht nu wo aan dat laat. Oder doe nu wo groot hoe je was nas. Diesen heb ik te zien gezegd. De Heer recht nicht so als de mens dat. Een mens zit wo einer van buiten laat. Aber de Heer kijkt naar het God. God zit tot God. God is veel dollar bezorgd wat van benen is als van buiten. God is niet zo bezorgd wo groot die bas, wo schmak die laat, wo stark die bas. Dit zijn dingen wat we veel te veel tijd ons benen doen. God kijkt naar het God. So wat kijkt God nu? Wanneer hij zegt, hij kijkt naar het God. Is dit het muscle in ons kerpen wat de bloed pompen net, dat we levendig blijven? Wat zegt de Bijbel van het God? In de Bijbel, dat God meint veel meer als dat fysische muscle wat bloed pompen net. Dat is van ben, dat zijn onze gedanken, ons verlangen, ons willen, ons motief, ons geestelijke leven. Jezus zegt, ze staat in Markus kapitel 7, 21, van benen, van het God, kämt bij zijn gedanken. Sprich je, zegt, hol dien God, pas op, voor daaruit kämt het leven. Sprich je, feier vers 23. De gedanken is wat van benen is, dat kämt ruit, dat wiest van buiten. God wist wat David zijn hart weer, dat weer nu arm, en dat wordt ruit komen in zijn leven. En dat is ook waarom God besondere mensen wil in dat. Nu dat geestelijke God, dat heeft te doen met een paar dingen. Dat heeft te doen met onze gedanken. Wat we denken en de oorzaak wanneer we over deze dingen denken doen. Dat heeft te doen met ons verlangen, wat we willen, wie in leven gaan, wat we nu hier doen. Dat heeft te doen met ons willen, wat we willen doen en entscheiden doen. Dat heeft te doen met onze feilungen, onze vrede, onze treurigheid, onze vreugde, onze leven. Dat heeft te doen met ons motief. Waarom doen we wat we doen? Dat heeft te doen met ons karakter. De zorg persoon wat we zijn van ben. Dat heeft te doen met ons geestelijke leven. Ons antwoord te God zijn radung. Een paar bijspel van de schrift. Sprüche 23 vers 7 zegt, dat een man denkt, zo is zijn hart. Dit wist ons, een persoon zijn hart is zijn denken, zijn karakter. Matthäus 22, vers 37 zegt, du zult den Heer God leven met din ganze hart. Dat meint, dine leven zal voor God zijn. Van ben, din verlangen, din willen, din gedanken. Dat hart is wichtig, besonders geestelijk. En de Bijbel zegt, dat Eva en Eva, dat is wichtiger wat van ben is, als wat het van buiten laat. Ons tekst, de monde kijkt van buiten, mensen kijken van buiten, wat het van buiten laat. Aber God zit tot God. Nu, dit is wichtig, wenn wie kan bloos van buiten zijn? God kon nen kijken. Jezus zegt het in Matthäus kapitel 15, vers 8. Deze mensen, die zijn dicht bij mij, nu er je red, aber er hoort es weet van mij. Verken, wer wie han een omt of een autoriteit, wat zal goud loten van bieten. Vielleicht is dat religieus. Aber einzimal zijn we niet recht van ben. Einzimal is ons hart niet recht. In deze geschicht, de koningszaal, heeft een besondere persoon van bieten. Aber van ben, wie hij vol van zichzelf, zijn we ongehoorzaam te God. In deze geschicht van David, hij wordt wie groots opvangen dan zijn we een godsjong. Somebody weer keiner kent, de weinigste van zijn familie. En alles wat ze zagen is David den hoort. Aber God zag David den koning. Nu ons hoort kon weggedreht zijn van God, of no God gedreht. De Bijbel reed van een hoort in zijn wee. Dat reed van een hoort hoort, die is jen God in 2 Mose 8 vers 15. In een hoogmoedje hoort, wat bloos van zichzelf denken dat, in Sprüche 16, vers 5. In hoort wat hing aan licht vieren dat, no Jeremia kapitel 17, vers 9. In twijnjet en duimmoedje hoort, Psalm 51, vers 17. In rein het hoort, wat gans even geeft is te God, Matthäus kapitel 4, vers 8. En in aangeduild het hoort,
Dat's gans ewe jeef te God in Psalm 68 vers 11. En vielleicht het wichtigste. God verspreekt, wanneer wie aan ons leven geven, hij wil ons God antren. Ezekiel 36 vers 26 zegt, en niet God wil ik die geven, en niet juist wil ik in die zaten. De post krijgt ook met wat we laatste week lezen, in 2 Korinther kapitel 4 vers 17, waar we een nieuwe creatuur worden. Nu David wie een jong. Zijn geschichte vangt je groots aan. Hij had geen gedanken waar het voor hen gaan waar hij wil zijn. Maar de profeet van Israël weer bij zijn huis. Zijn familie zag waar hij zelf wie als koning. En God, die wil zijn leven anderen voor hem. Ons taak zegt, de juist God is wie een arm van deze dag weer. Mijn vriend, God kijkt waar die van ben laat. Naar die hoort. Wo is die hoort? Is dat ruit dein? Wenn Gott in den Hort kicken hat, wat zit hij? Vielleicht fehlt uns dort wie mit den Psalmist David sein, merk in mir ein reinet Hort Gott. En merk in nien reinen Jest in mir.

Do you ask your heart? Now the I think Elish about shaft radio program. Me no one ask Wes Heppner. Dankshin for Harchen. Dankshin for you knowing Ashtatunk. Dankshin for you know Yibeda. When the program and Segen for the ask you vast. Wusht you denken on dit program on Ashtat mit Dina Gov. Die kost Dina Gov in 2 years second. It is the Esther to post. On the address as the I think Elish about shaft box 1-7-0 Warman, Saskatchewan, Canada. S.O.K. via S.O. Naheimel, the gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, S.O.K. 4S.O. The Hanukkah website, gospelmessageradio.com, met in PayPal link to ban, kay you ook going ashtaten van irnfu in de welt, diet mon paar minuten, tum unigov jeven. Naheimel, de website, as gospelmessageradio.com. Ons phonema 306-230-7807, dat is een Canadische phonema, kan je ons contacten van je vrouwen gaan, of worden deze program jeder week wel je check door een WhatsApp-groep. Nog eenmaal, 306-230-7807. Dankjewel voor harken, dankjewel voor hier zijn, ik wens je die.